0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dan laat haar razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

zit Van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
2: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
1: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
1: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn water.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: ben. Ze tilt me op.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Radio C Muziek.
1: Ja, en ik had al aangekondigd dat het nummer van Tipjar was. Het is All Good van hun laatste album. En op vrijdagavond 19 juni treedt het Americana-duo Tipjar op in het Erika Theater in Ede. En eerder deze week waren ze in Ede voor een tv-opname voor Mooi Zo op Xon. En radiocollega Ruben Landman interviewde ze ook voor Studio C.
2: In de studio zijn aangeschoven Bart de Win en Ariane Knecht. Samen vormen zij het duo Tipjar. Welkom.
3: Dankjewel.
2: Hoe lang bestaat Tipjar al?
3: Sinds 2014.
2: En daarvoor was Bart volgens mij als soloartiest actief, of niet?
4: Ja en nee. Want mijn naam stond op de cd's die we maakten. Maar Janne bemoeide zich gelukkig met alles. En toen wij uiteindelijk Tipjar hebben opgericht, laten we het zo noemen. Mm-hmm. Veranderde er eigenlijk, behalve de naam, niet zo vreselijk veel. Want we deden nog steeds alles samen. Alleen nu ging het wel om onze beide stemmen. Ja. En daar hebben we ons toen op gericht.
2: Tipjar is een bestaande uitdrukking in het Engels. In het Nederlands niet zo bekend. Wat betekent het?
4: Fooienpot.
2: En waarom hebben jullie daarvoor gekozen destijds?
3: Het was ook een beetje een knipoog naar zeg maar het culturele klimaat. Ja. Wat af en toe niet al te breed is natuurlijk. Hè. En ook een knipoog naar onze liefde voor de Americana muziek. En in Amerika, waar de meeste Americana toch vandaan komt, is een fooiepot echt overal aanwezig. Bij ieder concert waar je naartoe gaat, staat altijd een fooiepot. Vaak wordt die ook nog dan door een serveerster of een fan rondgesjouwd langs alle tafeltjes. Je komt er echt niet onderuit.
2: En het wordt dus ook echt goed gebruikt daar.
3: Ja, zeker. Nou, ja, dat is echt een onderdeel van het inkomen.
2: Ja, precies. Dat is net zoals bij serveersters. Dus.
3: En dat is hier natuurlijk niet zo. Maar wij vinden het wel grappig gewoon. Wij zetten soms voor de lol een fooiepot neer. Meer omdat het verwijst naar onze naam inmiddels natuurlijk.
2: Americana, dat is een hele grote term eigenlijk. Dat omhelst heel veel soorten muziek, Amerikaanse muziek. Welk stuk van die totale Americana doen jullie? Of is het alles?
4: Ja, dat is een beetje alles, ja. Kijk, mensen vinden het fijn om iets te labelen. Mm-hmm. En kijk, we hebben ooit de slogan bedacht voor de muziek van Tipjar. Songs about love and life on the hippie side of country.
2: Ja.
4: En toen zei iedereen van, oké, dan begrijpen we het. Dan heb je eigenlijk een beter beeld dan dat je zegt Americana. Want Bob Dylan is Americana. Bruce Springsteen op zijn manier eigenlijk ook.
2: Ja.
4: Een oude bluesgitarist met een paar snaren op zijn gitaar eigenlijk ook. Ja. En dat zijn allemaal dingen die wij niet doen.
2: En country western valt er ook onder.
4: En country western zeker ook. Ja. Dus.
2: Jullie komen vaak in Amerika. Sterker nog, jullie zijn gisteren, de dag voor deze opname, zijn jullie teruggekeerd uit Texas.
4: Ja.
2: Waarom komen jullie daar zo vaak?
4: We hebben daar een fanbase wil ik het niet noemen, maar wel aardig wat mensen die ons kennen en die ook vragen van komen jullie volgend jaar weer spelen of voor het eerst ergens spelen dat ze ons zien en ons uitnodigen voor hun huisconcertserie of theater. En we hebben daar muzikale vrienden die het leuk vinden als ik meespeel op toetsen of in de studio meedoe. We nemen onze platen daar vaak op. Allerlei redenen om daar te zijn. Dus.
2: Maar hoe is dat begonnen? Want je kunt niet zomaar een ticket boeken in Amerika van hier zijn we.
3: Het is begonnen met een festival waar ik als toeschouwer naartoe ging in 2008 in Utrecht. En daar zag ik wat nu een van onze allerbeste vrienden is, Walt Wilkins.
2: Ja.
3: En daar is het contact eigenlijk begonnen. En toen zijn wij het jaar daarna met z'n tweetjes naar Amerika gegaan.
2: Naar ons toe, zei die dus eigenlijk.
3: Toen hebben we de cd, dat was destijds de eerste cd die Bart had opgenomen, hebben aan hem gegeven.
2: Ja.
3: En was hij heel enthousiast over. En hij zei, let's work together.
2: Wow.
3: En toen zei Bart, ja, maar dat bedoelt hij vast niet echt. Dat is de Amerikaanse vriendelijkheid, weet je wel. Ja. Ik zei, nou, we zullen wel eens zien of hij het meent.
2: Ja.
3: Ik heb 2 tickets geboekt. Mm-hmm. Dat was toch wel een beetje spannend, maar uiteindelijk gedaan. Daar hebben we de tweede plaat opgenomen met Walt Wilkins en allerlei muzikanten die inmiddels ook onze vrienden zijn geworden.
2: Ja,
3: en dat was 2010, die plaat. En sindsdien zijn we alleen nog maar dikker geworden, zeg maar. Betere vrienden. En hebben heel veel platen, zowel hun platen als onze platen, gezamenlijk gemaakt.
2: Want zij komen ook wel naar Nederland.
3: Ja, zij komen ieder jaar ook hier 2,5 week toeren met
2: precies.
3: ons.
2: Precies. Ja. Ja. Ja, ook wel gezamenlijk. Ja.
3: Ja.
2: Nu in dit geval niet. Jullie zijn met z'n tweeën, maar wel met 1 gastartiest erbij. Want jullie komen optreden in de Erika-kerk in Ede in juni.
3: Ja.
2: 19 juni volgens mij.
3: Ja.
2: Dus vrijdagavond. Wie nemen jullie mee?
4: Beertra. Bijzonder getalenteerde muzikant. Ja. Die in Rotterdam gestudeerd heeft op het conservatorium waar ik ook lesgeef. Dus daarvan kennen we hem.
2: Ja.
4: Maar hij is zo ongelooflijk divers in zijn talenten dat we hem makkelijk kunnen inpassen in onze muziek.
2: Ja.
4: En nou, hij zei, ik kom al meedoen in Ede.
2: Is dat de eerste keer dan dat hij bij jullie aanhaakt?
4: Nee hoor, al jaren is hij... Ja,
2: ja. Want jullie hebben vaak een vaste andere gitarist.
4: Ja, dat is Harry Hendricks. Ja. En daar werk ik al 30 jaar mee. Mm-hmm. Op allerlei manieren. En Harry is ook onderdeel van ons gebeuren.
2: Ja.
4: Maar als hij niet kan, want hij heeft het druk met andere dingen ook, dan is Beer een uitstekende vervanger.
2: Ja.
3: En, die kent ook al onze liedjes van buiten, dus ja. Dat is hartstikke fijn.
2: Ja, en dat
3: want wij zingen altijd met z'n drieën.
2: Ja, precies. Ja. En dat zijn ook best wel wat liedjes, want jullie hebben hoeveel albums inmiddels gemaakt? 8 albums.
3: Ja.
2: En dat zijn geen EP's met 4 nummers, dat zijn gewoon volledige albums.
4: Ja. Ja, ja, ja.
2: Wanneer is het laatste album opgenomen?
3: Ja, het wordt weer tijd, zeg ik dan, voor een volgende album. Want het is nou, denk ik, 1,5 jaar geleden of zo.
2: Dus het kriebelt wel weer?
3: Ja, we hebben ook al wel nieuwe liedjes, hoor. Dus ja. we gaan komende maand al de studio in.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Maar het voornaamste, denk ik, voor jullie is het live optreden.
3: Ja.
2: Dat doen jullie op diverse plekken. Jullie komen zelf uit de regio Eindhoven.
4: Ja.
2: Dus ik neem aan dat jullie vooral daar ook heel veel actief zijn.
3: En er zit een opvallend groot deel van de Americana-liefhebbers in het noorden van het land.
2: Okay.
3: Dus daar zijn de podia best wel verspreid. We wonen natuurlijk niet zoveel mensen. Maar die mensen zijn ook bereid om echt een stuk te rijden. Die gaan dan gewoon een uur in de auto zitten of zo.
2: In Nederland is de muziekcultuur natuurlijk heel anders dan in Amerika. Daar staat dus voor je pot op het podium en wordt lekker gevuld. Hier moet je maar afwachten hoeveel mensen er komen opdagen.
3: Ja.
2: Hoe gaat dat in de muziekscene anno nu? Is het vol te houden?
4: Nou, als we heel eerlijk zijn, dan is het feit dat ik zelf les kan geven op een paar scholen is natuurlijk wel vrij aangenaam.
3: Ja. Muziekles, even ter verduidelijking.
2: Dat is in feite wel de kurk waar het allemaal op drijft.
4: Nou, dan heb je in ieder geval de kans om te zeggen, ik wil per se doen wat ik zelf wil doen, artistiek gezien. En niet de hele tijd denken van de schoorsteen moet roken, dus ik ga ook maar concessies doen.
2: Ja.
4: Dat is eigenlijk wat we zeker niet doen. We hebben nou eenmaal niet die hele grote wereldhit gescoord die wel eens kan helpen.
3: Maar weet je wat het is, Ruben? Het is zo leuk eigenlijk dat het heel veel energie geeft om een plaat te maken, om een concert te doen, contact met het publiek. Dat maakt het allemaal zo de moeite waard.
2: Mm-hmm.
3: Dus het is niet heel... Het is zeg maar niet wat een boekhouder zou doen. Zo van onder de streep moet dit, weet je wel zo. Het is een beetje van give a little, take a little, weet je wel. Soms heb je ineens een heel vet betaald optreden. En dan kan je weer even opteren.
2: Ja.
3: En soms speel je voor 25 mensen. En dan is dat een van de mooiste concerten die je ooit gespeeld hebt.
2: Ja.
3: Maar misschien met iets minder inkomsten. En zo weeg je dat een beetje af, denk ik. Het is ook een gevoelsding. Dus we zijn eigenlijk allebei nooit zo... bezig geweest met geld en met plannen
4: calculeren.
3: En zo. Nee.
2: Jullie komen dus in juni naar Ede. Jij komt niet oorspronkelijk uit Ede, maar je hebt lang in Ede gewoond.
3: Ja.
2: Dus even terug naar je eerdere heimaat, zullen we maar zeggen. een aantal jaar geleden zijn jullie ook in Ede geweest. Ook trouwens in het Erika Theater.
3: Ik heb zelf natuurlijk hier op school, op de middelbare school gezeten.
2: Ja.
3: En ik hoop dat ik daar nog wat mensen misschien kan porren. Die denken, wel eens kijken hoe het met haar afgelopen is. Of afgelopen. Hoop niet, maar hoe het nu gaat. En dat ze uit nieuwsgierigheid eens een kijkje konden nemen. En we zijn natuurlijk bezig met, we gaan posters plakken zometeen.
2: Bart de Win, Arianne Knecht, bedankt voor het gesprek. Veel plezier op 19 juni in het Erika Theater.
4: Dankjewel.

0: do.
1: Dit is Studio C.
2: Ja, en hier aan tafel is aangeschoven Linda Kok. Zij is bestuurder bij het Veenendaal Fonds. En ja, Linda, ik mag jullie feliciteren, hè?
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, want jullie bestaan 10 jaar.
3: Ja, het is alweer een hele tijd. Maar in 10 jaar hebben we hele leuke dingen gedaan. Dus het was een tijd voor een feestje, vonden we vorige week.
2: Ja, en wat allereerst het Veenendaal Fonds. Wat doet het Veenendaal Fonds?
3: Nou, wij zijn een vermogensfonds. En wij kunnen initiatieven binnen Veenendaal helpen met geld. Maar we zetten daarnaast ook onze kennis en kunde in via ons kenniscentrum Fondsenwerving.
2: En het kenniscentrum, staat dat er los van? Of,
3: Nee, het is echt onderdeel van het Veenendaal Fonds. Samen met de welzijnsorganisatie in Veenendaal, Veens Welzijn, hebben we het opgericht. Omdat we toch wel merkten dat veel initiatiefnemers eigenlijk niet goed de weg in Fondsenland kennen. En we willen heel graag dat al die mooie plannen tot stand komen. Dus wij besluiten ze een handje te helpen via dat kenniscentrum.
2: En kun je een voorbeeld noemen van wat voor initiatief in aanmerking zou komen voor een bepaald fonds?
3: Dat zou bijvoorbeeld een koor kunnen zijn wat een mooi concert geeft. In samenwerking met de lokale muziekschool. En die zoeken dan middelen om dat concert tot stand te brengen.
2: En dan bellen ze jullie?
3: En dan bellen ze ons. En dan gaan wij kijken van, goh, wat willen jullie precies met het concert doen? Wat is het thema? Wat ga je doen? En wij gaan op zoek naar geschikte fondsen. Hopen dat zo het concert tot stand gebracht
2: jullie gaan zoeken naar een potje geld wat er misschien ergens is. En zijn er veel potjes?
3: Er zijn heel veel potjes. Er zijn echt in Nederland echt duizenden fondsen. Niet ieder fonds die zit bijvoorbeeld op die concerten en op de kunst en cultuur. Maar er zijn ook fondsen gericht op natuur of op iets sociaals.
2: En, maar dat gaat veel verder dan lokale fondsen. Dus dat, is ook,
3: dat gaat echt veel verder dan lokale fondsen. Er zijn ook heel veel fondsen die zijn echt actief door heel Nederland. En dus ook hier in de Gelderse Vallei.
2: En jullie hebben die kennis?
3: En wij hebben die kennis. Ja, wij zijn ook aangesloten bij het Utrechts Fondsoverleg. En dat is een collectief van allerlei fondsen die binnen de provincie Utrecht actief zijn. En zo hebben wij ook heel veel nauwe contacten met fondsen. En kunnen we ook heel goed naar elkaar doorverwijzen. En weten we ook wat er speelt binnen de provincie.
2: Ja, want ik zou zeggen, hoe kom je zelf weer aan die kennis? Maar jullie zijn dus zorgen actief dat jullie kennis ook op peil blijft op die manier.
3: Ja, daar doen wij heel erg ons best voor. Er verandert altijd wel heel erg veel. Dus ja. Af en toe lopen we ook wel achter de feiten aan. Maar wij zijn echt wel met ons clubje actief om die kennis op peil te houden. Ja.
2: En hoe groot is jullie club?
3: We zijn met z'n drieën. Naast mij nog 2 bestuursleden. En we hopen nog meer versterking via
2: ik zou net zeggen, is dat ja. Voldoende? Maar jullie kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Want 8 mei hadden jullie een feestje.
3: Wij hadden een feestje. Wij bestonden 10 jaar. En wij dachten, hoe kunnen we nou zoveel mogelijk impact maken in Veenendaal en de omgeving? Dus we hebben een aantal collega-fondsen uitgenodigd. En we hebben initiatiefnemers gevraagd van, kom bij ons op de koffie en een stukje taart halen. En ga met ons
2: inloopspreekuur.
3: Ja, ga met ons in gesprek. Zodat het initiatief wat je hebt niet bij een plan in je hoofd blijft, maar dat het misschien wel realiteit kan worden.
2: En ik geloof niet dat jullie met de taart zijn blijven zitten.
3: Nee, het was echt wel druk. En we hebben echt ontzettend veel leuke initiatieven gehoord. Ook heel divers. Dus we zijn heel erg benieuwd wat de komende tijd daarvan echt op stapel staat. Echt van concerten, festivals tot inloophuizen. Het varieert echt heel erg.
2: En nu zitten jullie vol?
3: Nou zitten we aardig vol. Mensen kunnen gewoon altijd een mailtje sturen. Even bij ons aankloppen. En dan maken we gewoon een afspraak. En dan gaan we gewoon onder het genot van een kop koffie eens eventjes luisteren wat de ideeën zijn. En meedenken hoe we dat werkelijkheid kunnen laten worden.
2: Maar je zei net Veenendaal en omgeving. Tot hoever strekt die omgeving?
3: Nou, het Veenendaal Fonds is zelf actief in Veenendaal. Maar onze collega-fondsen die zijn ook buiten Veenendaal actief. En vandaar dat wij hen ook hadden uitgenodigd. Ja. Omdat Veenendaal, ja, dat grenst ook heel erg aan de gemeente Rhenen. Soms loopt die grens letterlijk door de wijk heen.
2: Ja.
3: En heel veel initiatieven kosten zoveel geld dat wij dat ook niet alleen kunnen ondersteunen. Dus dan hebben we toch de hulp van de collega-fondsen sowieso nodig.
2: Om en zijn er vergelijkbare initiatieven binnen de omliggende gemeenten, zoals Ede bijvoorbeeld?
3: In Ede zijn ook wel fondsen actief. Dat zijn met name familiefondsen. Mm-hmm. En die zijn iets minder toegankelijk zoals wij zijn. Die kiezen vaak hun eigen doelen uit.
2: Ja.
3: Maar wij kunnen wel contact opnemen en bijvoorbeeld een initiatief onder de aandacht brengen.
2: Ja, jullie kunnen wel kiezen als het dienen als het kenniscentrum en om mensen de juiste kant op te sturen. Het feestje is geweest, 10 jaar bestaan gevierd en hoe nu verder?
3: Nou ja, wij gaan zoveel mogelijk proberen. Die initiatiefnemers die vorige week bij ons een taartje kwamen eten. De komende tijd zoveel mogelijk te helpen. Dat die plannen er ook echt gerealiseerd kunnen worden. Want ze hebben over hun plan kunnen vertellen. En dan is dit het begin.
2: Ja, want jullie leggen contact met een fonds. En hoe gaat het zoiets dan verder normaal gesproken?
3: Nou, dan gaan we het plan op papier zetten. Dan maken we een projectplan. En dan komt daar ook een financieel plaatje bij op papier te staan. En dan gaan we officiële aanvragen indienen bij de diverse fondsen. En dat is een heel proces. En heel veel mensen die snappen ook helemaal niks van dat proces. Want het zijn allemaal ingewikkelde formulieren. En wij helpen echt door dat proces heen. Zodat hun aanvraag bij de juiste fondsen komen te liggen. Het is een beetje hetzelfde als solliciteren, zeg ik altijd maar. Want je moet ook de fondsen zoeken die echt bij je passen.
2: Ja, want anders heb je niet zoveel kans om geld te krijgen.
3: Nee. Dat klopt.
2: Heb je enig idee hoeveel succesvolle bemiddelingen, zal ik het maar noemen, de afgelopen 10 jaar tot stand zijn gekomen? Dat is wel een vraag waar ik je misschien mee overval. Maar,
3: Nou, ik schat echt honderden.
2: Ja.
3: Het meeste wat we ooit wel eens gehad hebben, die tot stand zijn gekomen, waren 50 initiatieven in 1 jaar. Dus bijna wekelijks 1.
2: Ja, dan hebben mensen een beetje idee van bijna wekelijks 1 initiatief.
3: Kijk, en die initiatieven variëren ook heel erg van hele grote initiatieven als meerdaagse festivals. Maar ook bijvoorbeeld de kleine initiatieven in coronatijd. Bijvoorbeeld die berenjacht en de serenades die op een pleintje gebracht werden. Ja. Dat iedereen op een balkonnetje zat. Dat soort kleine dingetjes, die hebben wij ook ondersteund.
2: Ja, maar die hebben wel impact.
3: Die hebben wel impact.
2: Ja, zeker. Wat staat er persoonlijk nog op jouw lijstje voor het komende jaar? Wat je zegt van, god, dat zou wel heel leuk zijn als dat doorgaat.
3: Oh, ik heb nou zoveel leuke initiatieven gehoord. ik zelf vind een heel leuk voetbalinitiatief. Dus sport.
2: Ja.
3: Heel erg leuk. Dat is van zaalvoetbal met jongeren. En daar zijn echt ontzettend veel jongeren actief. Ik vind ook ontzettend leuk als een koor hun 25-jarig jubileum toch wel op die ludieke wijze kan vieren.
2: Ja.
3: Dus
2: moeilijk om te kiezen.
3: Moeilijk om te kiezen.
2: Nou, Linda, bedankt voor je komst naar de studio. En ik zou zeggen, veel succes met alle mensen die bij jullie langs zijn geweest en die graag iets willen brengen. En we hopen dat hier in de omgeving dan ook terug te zien, zou ik maar zeggen, dat ook gerealiseerd wordt.
3: Dat hopen wij met jullie mee.
2: Ja, ik weet niet of er nog een website is die je wil benoemen. Of zegt mensen kunnen die contact met ons opnemen.
3: Mensen kunnen altijd naar onze website gaan. Dat is veenendaalfonds.nl. En wij zijn ook te vinden op de social media. Dus voor meer informatie, ga daar even naartoe. En stuur een mail als je onze hulp nodig hebt.
2: Nou, bij deze de oproep gedaan. Dank je voor je komst in de studio, Linda.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Studio C Muziek.
1: Ja, en ik had al aangekondigd dat het nummer van Tip Jar was. Het is All Good van hun laatste album. En op vrijdagavond 19 juni treedt het Americana-duo Tip Jar op in het Erika Theater in Ede. En eerder deze week waren ze in Ede voor een tv-opname voor Mooi Zo op Xon. En radiocollega Ruben Landman interviewde ze ook voor Studio C.
2: In de studio zijn aangeschoven Bart de Win en Ariane Knecht. Samen vormen zij het duo Tip Jar. Welkom.
3: Dankjewel.
2: Hoe lang bestaat Tip Jar al?
3: Sinds 2014.
2: En daarvoor was Bart volgens mij als soloartiest actief, of niet?
4: Ja en nee. Want mijn naam stond op de cd's die we maakten. Maar Janne bemoeide zich gelukkig met alles. En toen wij uiteindelijk Tip Jar hebben opgericht, laten we het zo noemen. Mm-hmm. Veranderde er eigenlijk, behalve de naam, niet zo vreselijk veel. Want we deden nog steeds alles samen. Alleen nu ging het wel om onze beide stemmen. Ja. En daar hebben we ons toen op gericht.
2: Tip jar is een bestaande uitdrukking in het Engels. In het Nederlands niet zo bekend. Wat betekent het?
4: Fooienpot.
2: En waarom hebben jullie daarvoor gekozen destijds?
3: Het was ook een beetje een knipoog naar zeg maar het culturele klimaat. Ja. Wat af en toe niet al te breed is natuurlijk. Hè. En ook een knipoog naar onze liefde voor de Americana muziek. En in Amerika, waar de meeste Americana toch vandaan komt, is een fooiepot echt overal aanwezig. Bij ieder concert waar je naartoe gaat, staat altijd een fooiepot. Vaak wordt die ook nog dan door een serveerster of een fan rondgesjouwd langs alle tafeltjes. Je komt er echt niet onderuit.
2: En het wordt dus ook echt goed gebruikt daar.
3: Ja, zeker. Nou, ja, dat is echt een onderdeel van het inkomen.
2: Ja, precies. Dat is net zoals bij serveersters. Dus.
3: En dat is hier natuurlijk niet zo. Maar wij vinden het wel grappig gewoon. Wij zetten soms voor de lol een fooiepot neer. Meer omdat het verwijst naar onze naam inmiddels natuurlijk.
2: Americana, dat is een hele grote term eigenlijk. Dat omhelst heel veel soorten muziek, Amerikaanse muziek. Welk stuk van die totale Americana doen jullie? Of is het alles?
4: Ja, dat is een beetje alles. Ja. Kijk, mensen vinden het fijn om iets te labelen. Mm-hmm. En kijk, we hebben ooit de slogan bedacht voor de muziek van Tip Jar. Songs about love and life on the hippie side of country.
2: Ja.
4: En toen zei iedereen van, oh, oké, nee, dan begrijpen we het. Dan heb je eigenlijk een beter beeld dan dat je zegt Americana. Want Bob Dylan is Americana. Bruce Springsteen op zijn manier eigenlijk ook.
2: Ja.
4: Een oude bluesgitarist met een paar snaren op zijn gitaar eigenlijk ook.
2: Ja.
4: En dat zijn allemaal dingen die wij niet doen.
2: En country western valt er ook onder.
4: En country western zeker ook. Ja. Dus.
2: Jullie komen vaak in Amerika. Sterker nog, jullie zijn gisteren, de dag voor deze opname, zijn jullie teruggekeerd uit Texas.
4: Ja.
2: Waarom komen jullie daar zo vaak?
4: We hebben daar een fanbase wil ik het niet noemen, maar wel aardig wat mensen die ons kennen en die ook vragen van komen jullie volgend jaar weer spelen of voor het eerst ergens spelen dat ze ons zien en ons uitnodigen voor hun huisconcertserie of theater. En we hebben daar muzikale vrienden die het leuk vinden als ik meespeel op toetsen of in de studio meedoen. We nemen onze platen daar vaak op. Allerlei redenen om daar te zijn. Dus.
2: Maar hoe is dat begonnen? Want je kunt niet zomaar een ticket boeken in Amerika. Van nou, hier zijn we.
3: Het is begonnen met een festival waar ik als toeschouwer naartoe ging in 2008 in Utrecht. En daar zag ik wat nu een van onze allerbeste vrienden is, Walt Wilkins.
2: Ja.
3: En daar is het contact eigenlijk begonnen. En toen zijn wij het jaar daarna met z'n tweetjes naar Amerika gegaan.
2: Naar ons toe, zei hij dus eigenlijk.
3: Toen hebben we de cd. Dat was destijds de eerste cd die Bart had opgenomen, hebben aan hem gegeven.
2: Ja.
3: En was hij heel enthousiast over. En hij zei, let's work together.
2: Wow.
3: En toen zei Bart, ja, maar dat bedoelt hij vast niet echt. Dat is de Amerikaanse vriendelijkheid, weet je wel.
2: Ja.
3: Ik zei, nou, we zullen wel eens zien of hij het meent.
2: Ja.
3: Ik heb 2 tickets geboekt. Mm-hmm. Dat was toch wel een beetje spannend, maar uiteindelijk gedaan. Daar hebben we de tweede plaat opgenomen met Walt Wilkins en allerlei muzikanten die inmiddels ook onze vrienden zijn geworden.
2: Ja,
3: en dat was 2010, die plaat. En sindsdien zijn we alleen nog maar dikker geworden, zeg maar. Betere vrienden. En hebben heel veel platen, zowel hun platen als onze platen, gezamenlijk gemaakt.
2: Want zij komen ook wel naar Nederland.
3: Ja, zij komen ieder jaar ook hier 2,5 week toeren met
2: precies.
3: ons.
2: Precies. Ja. Ja. Ja, ook wel gezamenlijk. Ja.
3: Ja.
2: Nu in dit geval niet. Jullie zijn met z'n tweeën, maar wel met 1 gastartiest erbij. Want jullie komen optreden in de Erika-kerk in Ede in juni.
3: Ja.
2: 19 juni volgens mij.
3: Ja.
2: Dus vrijdagavond. Wie nemen jullie mee?
4: Beertra. bijzonder getalenteerde muzikant. Ja. Die in Rotterdam gestudeerd heeft op het conservatorium waar ik ook lesgeef. Dus daarvan kennen we hem.
2: Ja.
4: Maar hij is zo ongelooflijk divers in zijn talenten dat we hem makkelijk kunnen inpassen in onze muziek.
2: Ja.
4: En nou, hij zei, ik kom al meedoen in Ede.
2: Is dat de eerste keer dan dat hij bij jullie aanhaakt?
4: Nee hoor, al jaren is hij... Ja.
2: Want jullie hebben vaak een vaste andere gitarist.
4: Ja, dat is Harry Hendricks. Ja. En daar werk ik al 30 jaar mee. Mm-hmm. Op allerlei manieren. En Harry is ook onderdeel van ons gebeuren.
2: Ja.
4: Maar als hij niet kan, want hij heeft het druk met andere dingen ook, dan is Beer een uitstekende vervanger.
2: Ja.
3: En, die kent ook al onze liedjes van buiten, dus ja. Dat is hartstikke fijn.
2: Ja, en dat
3: want wij zingen altijd met z'n drieën.
2: Ja, precies. Ja. En dat zijn ook best wel wat liedjes, want jullie hebben hoeveel albums inmiddels gemaakt? 8 albums.
3: Ja.
2: En dat zijn geen EP's met 4 nummers, dat zijn gewoon volledige albums.
3: Ja.
4: Ja, ja, ja.
2: Wanneer is het laatste album opgenomen?
3: Ja, het wordt weer tijd, zeg ik dan, voor een volgende album. Want het is nou, denk ik, 1,5 jaar geleden of zo.
2: Dus het kriebelt wel weer?
3: Ja, we hebben ook al wel nieuwe liedjes, hoor. Dus ja. we gaan komende maand al de studio in.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Maar het voornaamste, denk ik, voor jullie is het live optreden.
3: Ja.
2: Dat doen jullie op diverse plekken. Jullie komen zelf uit de regio Eindhoven.
4: Ja.
2: Dus ik neem aan dat jullie vooral daar ook heel veel actief zijn.
3: En er zit een opvallend groot deel van de Americana-liefhebbers in het noorden van het land.
2: Okay.
3: Dus daar zijn de podia best wel verspreid. We wonen natuurlijk niet zoveel mensen. Maar die mensen zijn ook bereid om echt een stuk te rijden. Die gaan dan gewoon een uur in de auto zitten of zo.
2: In Nederland is de muziekcultuur natuurlijk heel anders dan in Amerika. Daar staat dus voor je pot op het podium en wordt lekker gevuld. Hier moet je maar afwachten hoeveel mensen er komen opdagen.
3: Ja.
2: Hoe gaat dat in de muziekscene anno nu? Is het vol te houden?
4: Nou, als we heel eerlijk zijn, dan is het feit dat ik zelf les kan geven op een paar scholen is natuurlijk wel vrij aangenaam.
3: Ja. Muziekles, even ter verduidelijking.
2: Dat is in feite wel de kurk waar het allemaal op drijft.
4: Nou, dan heb je in ieder geval de kans om te zeggen, ik wil per se doen wat ik zelf wil doen, artistiek gezien. En niet de hele tijd denken van de schoorsteen moet roken, dus ik ga ook maar concessies doen.
2: Ja.
4: Dat is eigenlijk wat we zeker niet doen. We hebben nou eenmaal niet die hele grote wereldhit gescoord die wel eens kan helpen.
3: Maar weet je wat het is, Ruben? Het is zo leuk eigenlijk dat het heel veel energie geeft om een plaat te maken, om een concert te doen, contact met het publiek. Dat maakt het allemaal zo de moeite waard.
2: Mm-hmm.
3: Dus het is niet heel... Het is zeg maar niet wat een boekhouder zou doen. Zo van onder de streep moet dit, weet je wel zo. Het is een beetje van give a little, take a little, weet je wel. Soms heb je ineens een heel vet betaald optreden. En dan kan je weer even opteren.
2: Ja.
3: En soms speel je voor 25 mensen. En dan is dat een van de mooiste concerten die je ooit gespeeld hebt.
2: Ja.
3: Maar misschien met iets minder inkomsten. En zo weeg je dat een beetje af, denk ik. Het is ook een gevoelsding. Dus we zijn eigenlijk allebei nooit zo... bezig geweest met geld en met plannen
4: calculeren.
3: En zo. Nee.
2: Jullie komen dus in juni naar Ede. Jij komt niet oorspronkelijk uit Ede, maar je hebt lang in Ede gewoond.
3: Ja.
2: Dus even terug naar je eerdere heimaat, zullen we maar zeggen. een aantal jaar geleden zijn jullie ook in Ede geweest. Ook trouwens in het Erika Theater.
3: Ik heb zelf natuurlijk hier op school, op de middelbare school gezeten.
2: Ja.
3: En ik hoop dat ik daar nog wat mensen misschien kan porren. Die denken, wel eens kijken hoe het met haar afgelopen is. Of afgelopen. Hoop niet, maar hoe het nu gaat. En dat ze uit nieuwsgierigheid eens een kijkje kunnen nemen. En we zijn natuurlijk bezig met, we gaan posters plakken zometeen.
2: Bart de Win, Arianne Knecht, bedankt voor het gesprek. Veel plezier op 19 juni in het Erika Theater.
4: Dankjewel.

0: Dit is Studio C.
1: Ja, en hier aan tafel is aangeschoven Linda Kok. Zij is bestuurder bij het Veenendaal Fonds. En ja, Linda, ik mag jullie feliciteren, hè?
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, want jullie bestaan 10 jaar.
2: Ja, het is alweer een hele tijd. Maar in 10 jaar hebben we hele leuke dingen gedaan. Dus het was een tijd voor een feestje, vonden we vorige week.
1: Ja, en wat allereerst het Veenendaal Fonds. Wat doet het Veenendaal Fonds?
2: Nou, wij zijn een vermogensfonds. En wij kunnen initiatieven binnen Veenendaal helpen met geld. Maar we zetten daarnaast ook onze kennis en kunde in via ons kenniscentrum Fondsenwerving.
1: En het kenniscentrum, staat dat er los van? Of,
2: Nee, het is echt onderdeel van het Veenendaal Fonds. Samen met de welzijnsorganisatie in Veenendaal, Veens Welzijn, hebben we het opgericht. Omdat we toch wel merkten dat veel initiatiefnemers eigenlijk niet goed de weg in Fondsenland kennen. En we willen heel graag dat al die mooie plannen tot stand komen. Dus wij besluiten ze een handje te helpen via dat kenniscentrum.
1: En kun je een voorbeeld noemen van wat voor initiatief in aanmerking zou komen voor een bepaald fonds?
2: Dat zou bijvoorbeeld een koor kunnen zijn wat een mooi concert geeft in samenwerking met de lokale muziekschool. En die zoeken dan middelen om dat concert tot stand te brengen.
1: En dan bellen ze jullie?
2: En dan bellen ze ons. En dan gaan wij kijken van, goh, wat willen jullie precies met het concert doen? Wat is het thema? Wat ga je doen? En wij gaan op zoek naar geschikte fondsen. Hopen dat zo het concert tot stand
1: jullie gaan zoeken naar een potje geld wat er misschien ergens is. En zijn er veel potjes?
2: Er zijn heel veel potjes. Er zijn echt in Nederland echt duizenden fondsen. Niet ieder fonds die zit bijvoorbeeld op die concerten en op de kunst en cultuur. Maar er zijn ook fondsen gericht op natuur of op iets sociaals.
1: En, maar dat gaat veel verder dan lokale fondsen. Dus dat, is ook,
2: dat gaat echt veel verder dan lokale fondsen. Er zijn ook heel veel fondsen die zijn echt actief door heel Nederland. En dus ook hier in de Gelderse Vallei.
1: En jullie hebben die kennis?
2: En wij hebben die kennis. Ja, wij zijn ook aangesloten bij het Utrechts Fondsoverleg. En dat is een collectief van allerlei fondsen die binnen de provincie Utrecht actief zijn. En zo hebben wij ook heel veel nauwe contacten met fondsen. En kunnen we ook heel goed naar elkaar doorverwijzen. En weten we ook wat er speelt binnen de provincie.
1: Ja, want ik zou zeggen, hoe kom je zelf weer aan die kennis? Maar jullie zijn dus zorgen actief dat jullie kennis ook op peil blijft op die manier.
2: Ja, daar doen wij heel erg ons best voor. Er verandert altijd wel heel erg veel. Dus ja. Af en toe lopen we ook wel achter de feiten aan. Maar wij zijn echt wel met ons clubje actief om die kennis op peil te houden. Ja.
1: En hoe groot is jullie club?
2: We zijn met z'n drieën. Naast mij nog 2 bestuursleden. En we hopen nog meer versterking via
1: ik zou net zeggen, is dat ja. Voldoende? Maar jullie kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Want 8 mei hadden jullie een feestje.
2: Wij hadden een feestje. Wij bestonden 10 jaar. En wij dachten, hoe kunnen we nou zoveel mogelijk impact maken in Veenendaal en de omgeving? Dus we hebben een aantal collega-fondsen uitgenodigd. En we hebben initiatiefnemers gevraagd van, kom bij ons op de koffie en een stukje taart halen. En ga met ons
1: inloopspreekuur.
2: Ja, ga met ons in gesprek. Zodat het initiatief wat je hebt niet bij een plan in je hoofd blijft, maar dat het misschien wel realiteit kan worden.
1: En ik geloof niet dat jullie met de taart zijn blijven zitten.
2: Nee, het was echt wel druk. En we hebben echt ontzettend veel leuke initiatieven gehoord. Ook heel divers. Dus we zijn heel erg benieuwd wat de komende tijd daarvan echt op stapel staat. Echt van concerten, festivals tot inloophuizen. Het varieert echt heel erg.
1: En nu zitten jullie vol?
2: Nou zitten we aardig vol. Mensen kunnen gewoon altijd een mailtje sturen, even bij ons aankloppen en dan maken we gewoon een afspraak. En dan gaan we gewoon onder het genot van een kop koffie eens eventjes luisteren wat de ideeën zijn en meedenken hoe we dat werkelijkheid kunnen laten worden.
1: Maar je zei net Veenendaal en omgeving. Tot hoever strekt die omgeving?
2: Nou, het Veenendaal Fonds is zelf actief in Veenendaal. Maar onze collega-fondsen die zijn ook buiten Veenendaal actief. En vandaar dat wij hen ook hadden uitgenodigd. Ja. Omdat Veenendaal, ja, dat grenst ook heel erg aan de gemeente Rhenen. Soms loopt die grens letterlijk door de wijk heen.
1: Ja.
2: En heel veel initiatieven kosten zoveel geld dat wij dat ook niet alleen kunnen ondersteunen. Dus dan hebben we toch de hulp van de collega-fondsen sowieso nodig.
1: Om en zijn er vergelijkbare realiseren. Initiatieven binnen de omliggende gemeenten, zoals Ede bijvoorbeeld?
2: In Ede zijn ook wel fondsen actief. Dat zijn met name familiefondsen. Mm-hmm. En die zijn iets minder toegankelijk zoals wij zijn. Die kiezen vaak hun eigen doelen uit.
1: Ja.
2: Maar wij kunnen wel contact opnemen en bijvoorbeeld een initiatief onder de aandacht brengen.
1: Ja, jullie kunnen wel kiezen als het dienen als het kenniscentrum en om mensen de juiste kant op te sturen. Het feestje is geweest, 10 jaar bestaan gevierd en hoe nu verder?
2: Nou ja, wij gaan zoveel mogelijk proberen. Die initiatiefnemers die vorige week bij ons een taartje kwamen eten. De komende tijd zoveel mogelijk te helpen. Dat die plannen er ook echt gerealiseerd kunnen worden. Want ze hebben over hun plan kunnen vertellen. En dan is dit het begin.
1: Ja, want jullie leggen contact met een fonds. En hoe gaat het zoiets dan verder normaal gesproken? Als het...
2: Nou, dan gaan we het plan op papier zetten. Dan maken we een projectplan. En dan komt daar ook een financieel plaatje bij op papier te staan. En dan gaan we officiële aanvragen indienen bij de diverse fondsen. En dat is een heel proces. En heel veel mensen die snappen ook helemaal niks van dat proces. Want het zijn allemaal ingewikkelde formulieren. En wij helpen hen echt door dat proces heen. Zodat hun aanvraag bij de juiste fondsen komen te liggen. Het is een beetje hetzelfde als solliciteren, zeg ik altijd maar. Want je moet ook de fondsen zoeken die echt bij je passen.
1: Ja, want anders heb je niet zoveel kans om geld te krijgen.
2: Nee. Dat klopt.
1: Heb je enig idee hoeveel succesvolle bemiddelingen, zal ik het maar noemen, de afgelopen 10 jaar tot stand zijn gekomen? Dat is wel een vraag waar ik je misschien mee overval. Maar,
2: Nou, ik schat echt honderden.
1: Ja.
2: Het meeste wat we ooit wel eens gehad hebben, die tot stand zijn gekomen, waren 50 initiatieven in 1 jaar. Dus bijna wekelijks één.
1: Ja, dan hebben mensen een beetje idee van bijna wekelijks één initiatief.
2: Kijk, en die initiatieven variëren ook heel erg van hele grote initiatieven als meerdaagse festivals. Maar ook bijvoorbeeld de kleine initiatieven in coronatijd. Bijvoorbeeld die berenjacht en de serenades die op een pleintje gebracht werden. Ja. Dat iedereen op een balkonnetje zat. Dat soort kleine dingetjes, die hebben wij ook ondersteund.
1: Ja, maar die hebben wel impact.
2: Die hebben wel impact.
1: Ja, zeker. Wat staat er persoonlijk nog op jouw lijstje voor het komende jaar? Wat je zegt van, god, dat zou wel heel leuk zijn als dat doorgaat.
2: Oh, ik heb nou zoveel leuke initiatieven gehoord. ik zelf vind een heel leuk voetbalinitiatief. Dus sport.
1: Ja.
2: Heel erg leuk. Dat is van zaalvoetbal met jongeren. En daar zijn echt ontzettend veel jongeren actief. Ik vind ook ontzettend leuk als een koor hun 25-jarig jubileum toch wel op die ludieke wijze kan vieren.
1: Ja.
2: Dus
1: moeilijk om te kiezen.
2: Moeilijk om te kiezen.
1: Nou, Linda, bedankt voor je komst naar de studio. En ik zou zeggen, veel succes met alle mensen die bij jullie langs zijn geweest en die graag iets willen brengen. En we hopen dat hier in de omgeving dan ook terug te zien, zou ik maar zeggen, dat ook gerealiseerd wordt.
2: Dat hopen wij met jullie mee.
1: Ja, ik weet niet of er nog een website is die je wil benoemen. Of zegt mensen kunnen die contact met ons opnemen.
2: Mensen kunnen altijd naar onze website gaan. Dat is veenendaalfonds.nl. En wij zijn ook te vinden op de social media. Dus voor meer informatie, ga daar even naartoe. En stuur een mail als je onze hulp nodig hebt.
1: Nou, bij deze de oproep gedaan. Dank je voor je komst in de studio, Linda.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dirk Chalance. In 1980 werd hij docent orgel aan het Brabants Conservatorium. Hij leidde daar organisten op als Albert Clement, Katrien Koeivoets, Kees Geluk en Tanny van Loon. In 1997 werd hij organist van de Oostkerk in Middelburg. Maar vanavond horen we hem op het Hagenbeer-orgel, het grote orgel in de grote kerk in Alkmaar. Hagenbeer kreeg in 1638 opdracht om het orgel te bouwen, maar hij had eigenlijk weinig tijd, want hij was ook bezig met een orgel te bouwen in de Hooglandse kerk in Leiden. En hij deed zijn werk over aan zijn broer Jacobus en Dien en zijn vader Galtus. Deze bouwde het orgel af en het werd opgeleverd in 1645. Het had 40 stemmen verdeeld over 3 manualen en een pedaal. Diverse orgelbouwers hebben daarna de orgels weer gereconstrueerd, veranderd, onderhouden, noem maar op. Er is altijd werk aan een orgel. Maar in 1723 werd het orgel vergroot door Frans Caspar Schnitke. Hij behield 24 stemmen van het oude orgel van Hagenbeer en hij plaatste er 32 nieuwe bij. Die bestaan nog steeds. Het orgel heeft nog steeds 56 registers. Diverse malen is het orgel ook weer hersteld door de firma Flentrop. En de laatste keer was in de jaren 2014-2015. Op 11 april 2015 is het orgel weer feestelijk in gebruik genomen met de klankkleur van 1725. Het eerste werk wat we gaan beluisteren is een kort preludium in C van Johann Sebastian Bach in Bachwerken 567.

Het volgende werk wat we gaan beluisteren is uiteraard wederom van Johann Sebastian Bach. Wel de Fuga in C, Bachwerken 574.

Het volgende werk wat we gaan beluisteren is Ach, was ist doch unser Leben? Bachwerken 743. Maar mocht u in de gelegenheid zijn om een bezoek te brengen aan de Grote Kelk in Alkmaar, ze hebben ook een heel bijzonder koororgel van Van Kovelens uit 1511. Ik heb het ooit gehoord en het klinkt fantastisch.

Dat was dan het programma Orgelmuziek van vanavond. Techniek Harro Timmerman, samenstelling Anton Canes en uw presentator vanavond Kees Quint. Ik wens u nog een hele fijne avond en zondagmorgen om 8:30 kunt u dit programma weer beluisteren in de herhaling.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

Heerlijk. Goedenavond, ik geniet hiervan. Welkom bij Zingend Geloven op een Vallei. Afgelopen donderdag vierden we in Nederland Hemelvaart en over de hele wereld. En we hoorden het zo net al, kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Maar dan de Engelse versie daarvan uitgevoerd door de Huddersfield Choral Society. Vanavond gaan we luisteren naar liederen over hemelvaart, over de zondag, afgelopen zondag daarop, Wezenzondag. En over zondag aanstaande Pinksteren, een volle agenda dus. Mijn naam is Wiebe en achter de knoppen zit Harro Timmerman. En ik moet het toch even zeggen, Harro Timmerman is vandaag jarig. Hij doet al jarenlang hier de techniek. Dus als u thuis zit, geef gerust een applausje. Nee. Maar goed. Mooie leeftijd bereikt, thuis zitten de mensen op hem te wachten en begint de slagroomtaart alweer te ontdooien. Dus we gaan snel door. We gaan luisteren naar Ring the Bells of Heaven door de Fountain View Academy en All Hail the Power of Jesus' Name.

Dat was Grace Community Church met Oh Heal the Power of Jesus' Name. Met kerst, dan vieren we, zoals u weet, waarschijnlijk de geboorte van Jezus Christus. En met Pasen, dat weet u vanzelf ook wel, vieren we de opstanding van Christus uit de dood. En met hemelvaart, ja, dat weet u dan ook vast wel. Maar ja, vieren we dat dan echt? Dat Jezus bij ons wegging? Ook weer wel eigenlijk. Ligt dat een beetje toe. Jezus' taak op aarde zat erop, dat zei hij ook zelf. Het is volbracht. En wat we met hemelvaart vieren is dat Christus na zijn hele weg hier op aarde weer plaatsneemt op de troon in de hemel aan de rechterhand van God. En dat wij mensen op aarde hem eindelijk nu oprecht koning mogen noemen. Hij wordt dus gekroond. Dus we gaan luisteren naar kroont hem, de oude Johan de Heer, nummer 115, in een iets nieuwer jasje, deze keer gezongen door Joke Buijs.

kroont hem aarde, ja, u die de lof verdient. Hemelvaart dus als een soort van, ja, kroon op het paasverhaal, zou je kunnen zeggen. Wat ook wel eens gezegd wordt, is, nou ja, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dat gebeurt nooit. Hemelvaart en Pinksteren, die vallen ook nooit op één dag. Er zitten nog 10 dagen tussen. En die zondag daartussen, afgelopen zondag, tussen Hemelvaart en Pinksteren, dat noemen we in de traditie ook wel Wezenzondag. Christus is dus opgevaren naar de hemel met hemelvaart, maar de uitstorting van de geest met Pinksteren, die laat nog even op zich wachten. Voor eventjes lijkt het dus alsof wij mensen hier als wezen achterblijven. We gaan luisteren straks naar Abide With Me, mooie modernere versie door Audrey Assad. En daarna Houd Me Dicht Bij U, Opwekking 616. Maar eerst een bewerking van Psalm 142 door de Psalm Project. Ik roep tot u. Dat is een verwijzing nog even, ook naar afgelopen zondag, die ook wel ex-Audi wordt genoemd. Nou ja, goed, genoeg informatie tot nu toe. Dat betekent, Heer, hoor mij als ik roep tot u. Dus eerst de Psalm Project met Psalm 142, ik roep tot u.

Dat was opwekking 616. Houd mij dicht bij u. Ja, zo moeten de leerlingen zich toch hebben gevoeld toen, in die dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. We gaan door met nog twee liederen, of nou in ieder geval eentje echt over de hemelvaart. Uit 2016 alweer, de tijd vliegt 10 jaar geleden, Sela met het lied Heer, we kijken omhoog. Aansluitend Sierra Noah met verborgen zegeningen, daar straks meer over. Maar nu eerst Sela met Heer, we kijken omhoog.

Want wat als uw zegen komt door regen, hoorden we Sierra Noah zojuist zingen. Een vertaling van een lied van Laura Story. Als uw zegen komt door regen, aanstaande zondag is het dus Pinksteren. Ze verwachten dan geen regen, meen ik. Maar dan vieren we uiteraard wel de uitstorting van Gods Heilige Geest. Als dat geen zegen is? We gaan luisteren naar Joke Buijs met Er komen stromen van zegen. Aansluitend, Heer, ik hoor van rijke zegen onder leiding van Jan Quintus Zwart.

Dat was dus heerlijk hoor van Rijke Zegen. Achter de piano zag ik net zat André van Vliet. De bevlogen organist en dirigent en ja, ook gewoon ontzettend aimabele André overleed vorige maand op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Hij was ook hier in Ede wel regelmatig te zien, bijvoorbeeld bij de Johannesconcerten. We gaan luisteren naar Cela's misschien wel meest bekende Pinksterlied De Wind Steekt Op. En aansluitend een heerlijke gospelsong Sweet, Sweet Spirit, uitgevoerd door The Imperials.

0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Zingend Geloven. Waar we het mochten hebben over hemelvaart, over Wezenzondag, als je hem zo wilt noemen. En over Pinksteren alvast. Harro, bedankt voor de techniek. Fijne avond verder op je verjaardag. Ik wil toch nog één keer zeggen. U thuis is onderweg
1: dankjewel,
0: ook...
1: Dankjewel.
0: U thuis is onderweg ook bedankt voor het luisteren. Alvast een gezegend en begeesterd Pinksteren gewenst. We sluiten af met The Choir of King's College met het prachtige lied Praise My Soul, The King of Heaven.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
1: Dennis Locorriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
4: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
5: Doesn't feel important.

0: Elijah Thomas met zijn nieuwe nummer Feel. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen vanavond weer naar een aantal mooie nieuwe eigentijds christelijke nummers gaan luisteren die deze week zijn uitgekomen, aangevuld met nummers die u al wel zou kunnen kennen. Ik wil van tevoren alvast zeggen, het wordt waarschijnlijk een heel rommelige uitzending. De techniek werkt me hier momenteel heel hard tegen. En ik heb eigenlijk helemaal het programma niet kunnen voorbereiden. Dus waarschijnlijk worden er heel rommelige overgangen komen er tussen nummers. Misschien werken de dingen niet. Daar komen we vanzelf achter. Laten we in ieder geval, ik hou het hoofd in ieder geval cool, probeer ik. En probeer er het beste van te maken met wat nog wel werkt. We gaan in ieder geval gelijk door met het volgende nieuwe nummer. We gaan luisteren naar een nieuw lied van Stephen Stanley, genaamd Never Mine.
1: I have this thing about dying. Pretend I'm not fighting. Keep it inside.

Andrew Rip en Jervis Campbell met een nieuw nummer, Hold Me Up. Het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren is een nieuw lied van Joseph O'Brien. We gaan luisteren naar zijn lied, Looking Down.

Fools Worship met een nieuwe nummer, Make Me New. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van... daar gaat het al mis. Van After Grace. En we gaan luisteren naar een nieuwe lied, I Found Jesus. Die je niet wil afspelen. Ik hoop dat hij het wel snel gaat doen. Ja.

Ja, zoals u merkt had hij al wat moeite met beginnen met afspelen, maar we hoorden Jeremy Camp met zijn nieuwe lied Reflector over hoe wij het licht dat we van boven mogen ontvangen, we mogen weerkaatsen de wereld in. Vorige week had ik een nieuw album, over een nieuw album verteld van Grace Graber, die had van bekende nummers punkversies gemaakt en daar hadden we twee nummers van geluisterd. Dan wil ik deze week weer een aantal nummers van laten horen. Te beginnen met een nummer van Josiah Queen, wat ze heeft gecoverd in de punkversie, namelijk het lied Dusty Bibles. En daarna mogen we ook gaan luisteren naar een nieuw nummer wat Josiah zelf heeft uitgebracht deze week. Ze gaan nu eerst luisteren naar de punkversie van Josiah Queen met Dusty Bibles door Grace Graber. Hij wil alleen weer niet laden, zie ik. Dit wordt een heel lange uitzending op deze manier. Maar ja. Oh, hij doet het.

0: Josiah Queen met zijn nieuwe nummer Make Heaven Crowded. En ook Force Strength heeft een nieuw nummer uitgebracht afgelopen week. Mogen we ook naar gaan luisteren. Het lied heet Jesus is Alive.
1: Muhammad is still in his tomb. And Joseph Smith is still in his tomb. And Buddha is still in his tomb. And Confucius is still in his tomb. But there is

Daar komen we vast bekend voor. Dit was dus de punkversie van het lied van Brandon Lake, sorry. That's Who I Praise. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van Tori Kelly. We mogen van haar gaan luisteren naar haar nieuwe nummer Control. Die er ook weer even over doet om te laden. Voor een wederom een heel lange uitzending. Ik denk dat hij het bijna doet. Ja.

Dat was Gio met zijn nieuwe nummer Here I Am. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van The Uprising. We mogen luisteren naar hun versie van het lied King of Kings.

Ja, we herkenden vast dit nummer ook, het nummer Oceans van Hillsong in de punkversie van Grace Graber. Dat is het laatste nummer wat we van dit album gaan luisteren voor deze week. En dan zijn we ook aangekomen bij het laatste nieuwe nummer van deze week. Namelijk een nieuw nummer van Martijn Buwalda. We mogen gaan luisteren naar zijn nummer Bijna Zeker.

dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent. Een bewijs van God. Ja, eigenlijk als je alles om je heen zo op je in laat werken, is naar mijn mening in ieder geval eigenlijk wel de enige conclusie die je kan trekken, dat er wel een God moet zijn. Het moet toch allemaal ergens vandaan gekomen zijn. Het kan niet zomaar uit het niets begonnen zijn. En ja, in mijn ogen is een God dus zo echt als het maar kan worden. Wat we ook mogen horen in het volgende lied waar we naar gaan luisteren van Wes Schrock. We gaan luisteren naar As Real As It Gets.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
1: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
0: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
2: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
3: Fijn dat je luistert.

0: Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Colton Dixon met Devil is a Liar. Welkom bij de tweede helft van het programma. We gaan luisteren naar een mooi aantal nummers dit komende uur. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Unspoken. We gaan luisteren naar een lied We Are The Light.

IMD met het lied Even Me. Het volgende lied waar we mogen luisteren is van Mercy Me. We gaan luisteren naar een lied We Win.

Hillsong, Young and Free met Love Won't Let Me Down. Het volgende lied waar we naar mogen luisteren is van After Grace samen met Tammy Taube. Ga luisteren naar het lied Demons Die Today.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: River Valley Worship met het lied Future. Het volgende lied waarna we gaan luisteren is van Joseph O'Brien. We gaan luisteren naar zijn lied Down in My Heart.

Bodhi met God Did. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van onze oosterburen uit Duitsland, de Obros, samen met Lecrae. We gaan luisteren naar het lied Going My Way.

Copperpoint Worship met Lift You Higher. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Love Collide. We gaan luisteren naar een lied, Undeniable.

Casting Crowns met het lied Crazy People. Het volgende waar we mogen luisteren is van Roy Tosh samen met Kate Thompson. We gaan luisteren naar een lied Rather Be Lost.

Dat is dus Roy Tosh en Kate Thompson met Rather Be Lost. Zoals u aan de achtergrond kunt horen, zijn we weer aan het eind gekomen van deze uitzending voor deze week. Er zaten een paar, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands, haperingetjes in. De techniek werkte niet helemaal mee vandaag. Maar uiteindelijk is het toch, naar mijn mening in ieder geval, best goed gekomen. Kunnen we bedanken voor het luisteren ook naar de uitzending deze week. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren, dan zal zometeen de afspeellijst bijgewerkt worden die je kunt vinden op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, STILOK. Daar in de bio staat een linkje naar een afspeellijst waar je dus alle nummers nog een keer terug kunt luisteren. Ik hoop dat het gaat werken, want ik zie dat Spotify momenteel ook een storing heeft of gehad heeft.

mij nog iets zeggen, maar ik weet het niet meer. Ja, het is heel slecht. Oh, ja. Als u nog verzoeknummers heeft of andere feedback over het programma, dan kunt u die ook kwijt op dezelfde Instagram-pagina, thisisliving.stilok. U kunt dan gewoon een privéberichtje sturen of eventueel gewoon een comment achterlaten op een van de posts. En dan zie ik ze waarschijnlijk vanzelf verschijnen.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Jon van Kan met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer ver langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis.